0: Let it fly.
1: Wij heten u welkom bij 2 uur Country Bluegrass Americana en alle mooie muziekstijlen die erbij horen. En dat zijn er heel veel, zeggen ze. Ik heb ze nooit geteld. Jij wel, Joost?
2: Nee, ik kan niet zo goed tellen.
1: Je kunt niet zo goed tellen?
2: Nee.
1: Alles wat boven de 3 komt, wordt voor jou moeilijk.
2: Ik heb maar 5 vingers aan de hand, hè?
1: Oei. Ja, nee, dan is het gewoon niet anders.
2: Ja, maar goedenavond, Timmer.
1: Ja, goedenavond, Jos. Goedenavond, Ab.
3: En luisteraars.
1: Ja, Ab, die zit een beetje lager.
3: Zit wat lager, dan stond ik al aan.
1: Zelfs zijn microfoon stond lager.
3: Op niveau. Laag stoeltje, maar het zit lekker, dus komt goed.
1: Mooi. Johan, die zit er weer voor de techniek. En Valerie zit er weer voor de social media en alles wat daarbij hoort. En soms ook een lekker bakje koffie en een slootje water. Dus,
3: koekjes vandaag?
1: Koekjes niet. Nee, geen koekjes. We hebben zometeen een interview. Ik weet niet of we daar ondertiteling bij krijgen, maar we zijn dus zometeen in Friesland.
3: Jo.
1: Ja.
2: Heb je dan wel je Fries een beetje opgehaald?
1: Nou, ik zit al te kijken, want ik heb hier wat staan. Maar ik denk niet dat ik eruit kom.
2: Nee, nou ja, we hebben nog wel luisteraars, denk ik, die kunnen vertalen.
1: Oh ja.
2: En ik denk dat ze precies weten wie ik bedoel.
1: Dat denk ik ook wel. Ik denk dat ze nu wel lachen. De Chicks begonnen we mee. Let it rip. En dan gaan we verder met de volgende voor Ab.
3: Ja, en Ab die neemt de luisteraars mee naar Australië vanavond.
1: Allemaal?
3: Alleen maar Australische artiesten. Hey. En dan beginnen we met de allergrootste Australische country-artiest. En dat is David Gordon Kirkpatrick. En die kennen we beter onder zijn artiestennaam Slim Dusty.
1: Ja.
3: En die man werd geboren in 1927 in New South Wales. En hij overleed in 2003. En in 1945 verscheen zijn eerste album met erop misschien wel zijn bekendste nummer. The Pub With No Beer, heette dat nummer. En toen hij in 2003 overleed, werkte hij aan zijn 106e studioalbum.
1: Zo.
3: Dat is geen tikfout, geen schrijffout. U hoort het goed, 106. Die kreeg ook de mooie titel The Last Sessions. Hij kwam binnen op nummer 5 en werd meteen goud binnen een paar weken. Maar ik koos voor een nummer uit 1977 en we gaan lekker vissen met Slim Dusty. En het nummer heet Catching Yellow Belly in the Old Barcoo.

0: What a Life.
1: Slim Dusty.
2: Slim Dusty, mooi hè? Mooi, mooi vent.
1: Ja. Ja. Heeft hij ooit ook niet een keer de Olympische Spelen geopend?
2: Hij heeft de Olympische Spelen van 2000 in Sydney afgesloten.
1: Of afgesloten?
2: Ja, ik denk dat hij inderdaad. En dan speelde hij Waltzing Matilda, dat weet ik nog wel. Want dat is het bekendste. Er zijn heel veel Australische liedjes, maar, ja, maar Waltzing Matilda is misschien wel de bekendste. Die zong hij, ik denk bij de sluiting, maar als de opening is, vind ik het ook goed.
1: Ik weet het niet precies meer. Het is langer dan 3 dagen.
2: 2000. Geleden.
1: Ja, nou, 2000. Kijk, ja, dan, ja.
2: Dat heeft u goed, meneer.
1: Dank u wel. En dan gaan we naar Jos.
3: Wat hij, ja.
1: Even kijken. Oh, ik zie een mooie naam.
3: Ja. Ja, nou, ik heb mijn best ervoor gedaan weer. Ja, ik hoop dat het bevalt. Blij dat jij al positief reageert. Ik hoop dat de luisteraars er ook van kunnen gaan genieten. Ik heb vandaag toch best wel een aantal geselecteerd waar wat jaren terug gaat. Aan verschillende oud-gedienden. En ook verschillende die ook niet meer onder ons zijn. Net als wat jij noemde, Slim Dusty. Ja. Je zei dat hij in 2003 is overleden.
2: Klopt.
3: Dus ik neem aan dat hij dood is.
2: Dat gaan we vanuit.
3: Ja. Ja. John Prine. En dan moet ik altijd onmiddellijk als eerste terugdenken aan die toch wel een beetje zwoele, warme zomeravond in 2018 in het amfitheater in Schotland, in Glasgow. In het Kelvin Grove Park, waar John Prine staat te spelen. In de stromende regen. Mooiste avondmuziek, wat muziek betreft, die ik gehad heb. Was zo bijzonder, was zo mooi. Was echt schitterend. Dus ik denk, we nemen John Prine weer een keer mee. Maar hij doet het niet alleen. Hij neemt het hele mooie keeltje van Emmylou Harris mee. En dan gaan we luisteren naar toch wel een heel bekend nummer. I Know One.

0: Ja, dat krijg je. Zulke muziek, dat is toch fantastisch.
1: Heerlijk, hè?
0: Nou.
1: Ja, ik heb meer zeg van dat oude traditionele country voor vanavond geselecteerd. Dus er is nog meer van dat moois te genieten.
0: Ja. Ik heb ook een nummer. En die is ook al jaren oud. En die is door diverse mensen door de molen gehaald. We kennen natuurlijk allemaal Dolly Parton.
1: Ja, heb ik wel eens van gehoord.
0: Ja, is wel eens van gehoord. Ja. Maar ik heb nu iemand aan de telefoon. Goedenavond, Gerbrig.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja. Het nummer It Gas is Blue. Is een van
2: het gas is blauw.
0: Blauw? Maar, oh, dat mag ook
2: blauw?
0: Nog. Ja.
2: Ja, dat mag ook nog.
0: Oh, dat mag ook nog. Ja, en dan denk ik, ja, je hebt eigenlijk 12 augustus heb je toen een videoclip uitgebracht. Hoe ben jij zo gekomen om nummers van Dolly Parton te gaan zingen?
2: Ja, nou, ik ben al heel lang fan van Dolly Parton, al denk ik sinds mijn kindertijd. En sinds mijn 19e ook in de Friese muziek terechtgekomen. En mijn wens was altijd om Dolly Parton de eer te geven die ze verdient. Want ik voelde ook wel door de jaren heen, als ik een liedje bij haar deed tijdens optreden, dan werd er een beetje gelachen. Of het karikatuur was bekend. En ik vind dat mensen haar daar zo mee tekort doen. Dus mijn wens was altijd om haar het eerbetoon te geven die ze verdient. En vorig jaar, op 4 oktober, zijn we gestart met een theatervoorstelling met Wij van Dreemen heet het. De Weg van de Dromen. Die volledig over Dolly Parton gaat en over haar muziek. Dus zo is het een beetje gekomen allemaal.
0: Ja, en je zegt het al, hè? Dolly Parton is natuurlijk jouw bekende hoofdpersoon in jouw muziekcarrière.
2: Ja.
0: Klopt dat?
2: Ja, nou ja, ik heb ook veel andere dingen gedaan, maar zij was wel, ik dacht als ik ga beginnen met theatervoorstellingen, want dit is mijn eerste zeg maar liedjesvoorstelling voor theater, dan moet het over haar gaan.
0: Ja, maar heb je haar wel eens ontmoet?
2: Ja, ik ben een keer naar een concert van haar geweest in Zwolle. Ik weet niet meer het jaartal, maar dat was volgens mij, nou, ik zal toen een jaar of 25 zijn geweest of zo. Toen heb ik haar gezien in de IJsselhallen.
0: Ja, ja, ik ben er zelf niet geweest.
2: Dat vond ik fantastisch.
0: Ja, dat heb ik meer gehoord. Ik ben er zelf niet geweest, maar ik heb toen wel gehoord dat zij dus een prachtig concert gegeven heeft in Nederland.
2: Ja, het was prachtig. Wij zaten een beetje, want het was met zitten. We zaten een beetje achteraf en toen ben ik zo stiekem een beetje naar voren geslopen. En toen heb ik haar gezien met die lange nagels. En nou, ik vond het echt geweldig.
0: Ja.
2: Fantastisch. En het mooie haar. En het was een fantastisch optreden. Dus ja, echt van genoten.
0: Schrijf jij zelf ook muziek?
2: Ik heb wel eens wat geschreven. Maar ik heb ook heel veel mensen die voor mij schrijven. En ik doe heel veel vertalingen van bestaande nummers.
0: Ja. Jij doet voornamelijk jouw concerten in het Fries, geloof ik, hè?
2: Ja, het is nu wel een beetje 50-50, denk ik. Mix met Engels en Fries. Maar toen ik begon, was het eigenlijk volledig in het Fries. Het is mijn moedertaal. Ik hou ervan. Ik treed ook eigenlijk alleen maar in de provincie op. Maar nu we Dolly doen, doe ik ook veel Engels erbij. Want je kan niet alles vertalen.
0: Nee, dat is waar. Ja, is het dan voor jou moeilijker om het dan in het Engels te doen?
2: Nee, ik ben in het dagelijks leven docent Engels. Dus voor mij is die taal niet moeilijk. Dus dat gaat ook prima. Ze zijn ook verwant, hè? Oud Engels en oud Fries zijn 100% verwant.
0: Oh,
2: dus wat dat betreft zit dat wel in mijn straatje.
0: Oh, kijk, dat is weer hartstikke mooi. Wat is jouw toekomstplannen? Ja. Wat denk je van, nou, wat kan ik nog verder gaan doen met de muziek?
2: Nou, ik ga wel door. We gaan sowieso nog een volledige tour doen tot en met januari met dit programma, Dolly Parton. En we zijn ook alweer bezig met een nieuw theaterprogramma voor daarna. Dus ik ben van plan om in Friesland nog wel wat te doen.
0: Ja.
2: Maar ik denk wel dat, ik voel wel dat dit programma, dat staat zo dicht bij mijn hart. Dat dit echt wel een beetje van mijn hoogtepunten zal zijn, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Want dat, als ik aan Dolly denk, dan denk ik aan mooie muziek.
2: Ja, niet alleen mooie muziek, maar ook de persoon fascineert mij. Want ze schrijft hele mooie muziek, maar ze doet ook heel veel goede dingen. Haar kijk op het leven, dat inspireert mij heel erg. Ik heb ook een poster in mijn keuken hangen en er staat op What Would Dolly Do? Want zij kiest altijd, denk ik, de weg van hoop en liefde en acceptatie. En ja, dat waardeer ik heel erg, bewonder ik heel erg in haar.
0: Dat begrijp ik. Jij doet het niet alleen. Jij hebt een kleine band achter je staan met hele bijzondere personen. Ja. Hele fijne personen, denk ik, als ik het zo lees.
2: En denk ik van, jazeker. Jazeker. Het is het Rutte Gods. Het grote goed, zou je het kunnen vertalen. Maar het zijn twee hele lange mannen van 2 meter. Ik ben wat klein, dus vandaar de naam. Maar het zijn Wanden van Duin. Een bekende muzikant in de Friese provincie. En mijn man, Josse Bosma, zit er ook in. En met z'n drieën zijn we Gerrig en Grutte Gort. En spelen we denk ik al zo'n 15 jaar samen. Met heel veel plezier.
0: Ja. We hebben het al over je toekomst gehad. Maar wat denk je zelf nog met de muziek van Dolly te kunnen doen verder?
2: Er zal geen vervolg komen, denk ik, aan het theaterprogramma. Maar ik kijk, Dolly zit in mijn hart en die zal daar altijd blijven zitten. En ik denk, wat mij stimuleert in haar is om gewoon door te gaan. Mooie muziek te maken. Iedereen is welkom. Iedereen mag er zijn. En ik hou vooral voornamelijk voor country en bluegrass. Dus ik denk dat zij zeker terug zal komen in mijn muzikale carrière. Maar in wat voor vorm, dat weet ik nog niet.
0: Nee, goed. Ik hoop dat ik genoeg gevraagd heb en dat het op dit moment zo goed voor je geweest is. Of heb je zelf nog iets dat je zegt, dat moet ik zeker kwijt. Bijvoorbeeld, als je weer naar het theater gaat, waar ga je dat doen? Heb je dat al gepland?
2: Nou, ik vind het hartstikke leuk ook dat er vanuit een andere provincie ook aandacht komt voor mijn programma. En vooral omdat het in het Fries is. Het is natuurlijk 50-50, dus er zit ook Engels bij. Maar we doen een mooie tour weer in de provincie. We starten volgende week zondag in Buitenpost. En daar spelen we in het mooie paviljoen Mem. Mijn agenda staat op mijn website www.gerrigvandekker.nl. Daar staan ook wat filmpjes en dingen die mensen kunnen bekijken. En mijn clip is vorige week gelanceerd. Dus de clip van mijn favoriete liedje, want daarom hebben we het gekozen. Mijn all-time favorite is The Grass is Blue van Dolly Parton. Dus die is vertaald, daar is een clip bij gemaakt en die is nu uitgebracht als promotie van mijn tweede tour.
0: Nou, mooi. Gerbrig, ik bedank je voor het interview. En zeker een goede toekomst en een mooie tijd met het Dolly Parton gebeuren waar je mee bezig bent.
2: Dank je wel. Jullie ook veel succes en bedankt dat ik even over mijn muziek mocht praten bij jullie.
0: Ja, is goed. En zullen we dan voor jou maar het nummer draaien?
2: Zullen we het doen? Dat zou ik heel fijn vinden.
0: Doen we dat.
2: Oké, dank je wel.
0: Hey, groetjes, doei.

0: blauw.
1: Dat ging al beter.
2: Ja, je spreekt je toch wel aardig woordje Fries alweer. Het waren maar liefst 4 woordjes.
0: Ja, 4.
1: Ja. Is leerzaam.
0: Ja, het staat er niet voor, maar dat zeg ik wel weer in de tekst. Dat die dat bij al staan.
2: Dus. Ja.
0: Maar goed, wij gaan over de grens.
1: Ja, hij kijkt hem aan, maar hij moet bij mij zijn, denk ik.
0: Oh, voor de volgende persoon wel, ja. Ja, nee, dat.
1: Oh, je ging nog over de grens, maar Friesland is nog in ons land. Maar goed, dat maakt niet uit.
0: Jij bent aan de beurt.
1: Mag ik? We gaan het hebben over Sherrie Austin. En is geboren, een jonge dame, in Sydney in 1970. En haar eerste schreden in de muziek waren die misselijke teamen. Want op 14-jarige leeftijd stond ze in het voorprogramma van Johnny Cash.
0: Zo.
1: Tijdens een tour door Australië. Dat is bijzonder.
2: Nee?
1: Johnny Cash. Oh. Ja, de bruggetjes die zijn er. Ze zou in totaal 6 albums uitbrengen. En haar bekendste nummer is de titelsong van haar album uit 2003. En daar gaan we nu naar luisteren. Hier is Sherrie Austin met Streets of Heaven.
3: Hello.

0: zo leuk, hè, dat je uit Amerika gewoon mensen ziet dat ze zeggen van, hand in hand, hoe gaat dat bij jullie? Kunnen wij ook muziek brengen? En dan blijkt gewoon dat ze, en dan gelijk al een jingle erbij. Wordt allemaal zo bedacht. We gaan naar de volgende en dat gaan we dus... Nee, we gaan even over 50-50 nog even praten. Want
1: er is nog weinig over gezegd. Want heb je zijn naam überhaupt nog genoemd?
0: Nee.
1: Nee, zullen we dat eerst eens doen?
0: Ja. Ja, okay. Ja.
1: We hebben dus net gehoord, ja, je noemde de titel van het nummer 50-50. En de artiest, dat is Val McCallum. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de naam niet kende, maar de persoon heeft een aardig portfolio opgebouwd. Hij heeft getoerd met grote artiesten. Veel als studiomuzikant opgetreden. Hij heeft getoerd met Jackson Browne. En hij heeft ook gewerkt met onder andere Sheryl Crow, Lucinda Williams, The Wallflowers. Dat is dan de enige naam in het rijtje die mij niks zegt. Bonnie Raitt en The Coal Miner's Daughter herself, Loretta Lynn.
0: Kijk.
1: Dan heb je toch een aardig resume opgebouwd.
0: Hey, mooie namen. Ja, en dan gaan we verder naar een live blokje. En dan gaan we dat doen met de gast die we pas in de studio hebben gehad. Tom Cherry. En hij werd begeleid door Hidde Voogd. En samen hebben ze een fantastisch optreden verzorgd.
2: Dit is mijn eerste single die ik heb uitgebracht, The Last Letter. Het ging over een afscheidsbrief naar mijn ex.

Bij het volgende nummer heb ik mezelf ingebeeld wat er zou gebeuren als mijn huidige vriendin me zou verlaten. Want ik schrijf eigenlijk altijd alleen maar over mijn exen. En ik dacht, ja, we moeten dit een beetje anders aanpakken. Maar ik ben dus blijkbaar niet goed in vrolijke nummers te schrijven. Dus vandaar dat de EP ook uiteindelijk gaat heten Sad Songs to Dance To.

0: Live bij Countryland. En dat waren dus Tom Cherry en Hidde Voogd. Straks horen we nog meer van zijn interview en nog twee nummers. En we gaan door naar Jos.
1: Ja, en dan gaan we het bruggetje over, want dat werd net al genoemd. We gaan luisteren naar Johnny Cash. De man kennen we, ik ga er niks meer over vertellen. Maar ik ga alleen zeggen, we weten hoe hij altijd zijn show begon. Hè? Hello, I'm Johnny Cash.

0: Dat was Johnny Cash.
1: Lekker hè?
0: Ja, dat was een goed nummer weer. We gaan dan verder naar Ab met John Williamson. Ja,
2: dan gaan we naar Australië. In 1987 was ik in de platenzaak in Australië. En er werd muziek gespeeld in die winkel over de speakers. En dat vond ik zo goed. Dus ik liep naar die balie. Ik zeg tegen iemand, wie is dit en wat is dit? En dat was deze cd die ik hier in mijn hand heb. En ik heb ook gelijk meegenomen. Het is Melly Boy van John Williamson. Dat is een zeer dierbaar album voor mij. Vol herinneringen van mijn diverse trips naar Australië. En waar we net gingen vissen met Slim Dusty, gaan we nu luisteren naar het verhaal van een pingala. En dat is een grijs-roze vogel die daar heel veel voorkomt. Dus hier is John Williamson met The Galleries of Pingalas.

0: denk ik. En deze man zong ook bij de uitvaart van die Steve Irwin. Die krokodillenman, oh, die tv-series, ja, die we veel gezien hebben. Die werd toen kwam om bij een duikactie.
1: Nou, dat zou wel kunnen, ja.
0: En toen zong John Williamson ook op zijn uitvaart in die dierentuin, zeg maar, waar die Steve Irwin al die krokodilletjes had.
1: Oh, mooie man. Die ging ze met een tandenborstel, die ging die zo langs.
0: Ja,
1: even de tanden een beetje doen.
0: Ja, best wel een bekende artiest. 80 jaar is inmiddels. Doet ook veel reclames en zo. Dus ja. Mooi. Broer, kijk man.
2: Het zal je huisdier maar zijn.
1: Ja, ja, vind ik ook.
2: Toch?
1: Ja, ik heb niet zo'n grote tuin, dus voor mij valt wel mee.
2: Nee, oké.
1: Dan gaan we naar Ronda Vincent.
2: Ja, dat is toch ook wel leuk om even nog te... daar eindigen we eigenlijk het eerste uur mee. Met iets wat bloedje nieuw is. Want dit album is afgelopen week uitgebracht. En Ronda Vincent heeft daar weer een aantal nummers op gezet. Ja, the Queen of Bluegrass Music. Hè, ja. Dus dat is altijd fantastisch. Het is zo leuk en lief mens.
1: Ja.
2: Ik heb haar toen ontmoet. Ik mocht even samen op de foto. Was zo leuk. Wie ik niet heb ontmoet is Dan Tominski. Die zingt mee op het titelnummer van dit album. En dat heet A Possibility. MUZIEK

0: Rhonda Vincent.
1: Altijd lekker. Ja, altijd mooi.
0: Maar wie, wat, had ze nog begeleiding erbij buiten Dentemension?
1: Ja, ze heeft de element erbij. Nee, ik heb er niet precies de gegevens nu. En ook de tijd niet meer voor. Maar ze waren niet meer z'n tweeën.
0: Ah, dat scheelt.
1: Dentemension was gewoon gast op dit nummer. Alleen dit nummer op de album.
0: En we gaan dan nu maar eens even naar nieuws.
1: Is er nieuws?
0: Ja, nieuws.
1: Nou, dan gaan we even luisteren wat er voor nieuws is.
2: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy JB Cloud from West Texas.

0: Welkom in het tweede uur van Countryland, waar wij leuke dingen hebben om uit te zenden vanavond weer. Mm. Want we hebben nog een interview en we hebben nog twee nummers die live gezongen zijn. Die krijgen we allemaal over een paar weken, of misschien wel eerder, al op internet te zien.
1: Oké.
0: Ja, daar wordt al druk aan gewerkt hoor.
1: Morgen al? Of?
2: Nee.
0: Oh. Nee, morgen
2: volgende week?
0: Oh. Ja, dus...
2: Je moet maar tijd hebben, hè?
0: Ja, maar dit waren dus de Harper Family.
2: Leuk.
0: Ik heb ze niet gekend.
2: Nee, ik heb niet met Sinterklaas gezeten in ieder geval. Nee, dat weet ik zeker. Nee, maar ja, uit Missouri lees ik hier.
0: Ja.
2: Ja, vader Galen en moeder Katrina Harper. Met hun kinderen Dylan, Dalton en Hannah. En de vrouw van Dylan, Makina.
0: Oh.
2: En een bluegrass gospel band. En dat was goed te horen. En fantastisch mooi.
0: En ik heb nog wat meer van hen geluisterd. En er stond nog meer gospel op. Dus fantastisch. The Portion of His Love. Dat was het nummer wat we hoorden van deze artiest. En dan gaan we naar Ab. Goedenavond, Ab. Leuk
1: ja,
0: dat
1: ik was er al. Ja, ik was er al. Ik zat al een tijdje te luisteren.
0: Hey, verrek,
1: ja, ja. En je weet, ik ben vanavond in Australië. Met de muziek dan. Hè. Ik zit gewoon hier. Maar. Oh, ja. En we gaan het hebben over Catherine Britt. En dat is een jonge dame die komt uit Newcastle in New South Wales. Ze hebben ook in Newcastle. En zij is een gevierd countryzangeres die naast succes in eigen land ook bekendheid geniet in Amerika. En in 2004 verhuisde ze ook naar Nashville, waar anders, om daar een contract te tekenen bij RCA. Dus ook nog niet bij bij de minste label. Om daar te werken aan haar carrière. En ze heeft in Amerika meerdere prijzen, of in Australië moet ik zeggen, meerdere prijzen gewonnen bij hun Country Music Awards of Australia. Waaronder de beste vrouwelijke artiest in 2016 was dat. Er staan een stuk of 10 albums op haar naam en we gaan luisteren naar een nummer van haar debuutalbum Dusty Smiles and Heartbreak Cures uit 2001. En de titel luidt 46 Miles from Alice.

0: Die Catharine was met een mooi nummer aanwezig.
1: Zeker.
0: Ja, hè?
1: Ja, mooi. Ja. Mooi.
0: Hey, we hebben net even wat te horen van Tom Cherry en Hidde Voogd. Maar we hebben ook een interview met ze gehad en daar kunt u nu naar luisteren. We hebben net genoten van wat live muziek. Ik vond het fantastisch wat we gehoord hebben.
2: Dankjewel.
0: En ja, Tom, welkom.
2: Hallo en dankjewel.
0: Ja, en daarbij je steelgitarist Hidde. Ook welkom.
3: Dankjewel.
0: Tom, jouw muziekleven, hoe ziet dat eruit?
2: Chaotisch. Het is heel veel op het laatste moment en soms ook helemaal niks. We hebben nu onze eigen band gestart, Tom Cherry. En met Tuskhead hebben we gisteren een show gespeeld. Daarbij heb ik nu nog Memphis Roast, Johnny Cash show lopen. Dus dat is momenteel even waar ik me mee bezig hou. De nieuwe opnames voor mijn eerste EP. Daar ga ik volgende week aan beginnen. Dus dat is hoe mijn huidige muziekleven eruit ziet. Ja.
0: Zit daar ook heel veel schrijfwerk bij? Eigen nummers?
2: Ja, ja, ik heb de afgelopen paar maanden heel veel geschreven. Ik wilde eigenlijk starten met 4 nieuwe liedjes voor op de EP. Het zijn er 13 geworden, dus ik moet wel even wat gaan filteren. We hebben er net een paar gedaan, gelukkig bij jullie. Ja, we hebben heel veel, ik heb heel veel geschreven inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Ja. Heb je het altijd gedaan of is het in het begin alleen maar bekende nummers van
2: in het begin, covers? Ja, in het begin was het echt enkel covers. Ik ben eigenlijk begonnen in een rockabilly, rock'n'roll. Dus daar was het Carl Perkins, wat Elvis, Stray Cat natuurlijk, Jerry Lee Lewis, heel veel. Dus dat was enkel coverwerk en gaandeweg dacht ik van oh, dit zou ook nog wel leuk klinken en zo ben ik erin gerold. Eigenlijk alleen maar gaan schrijven in de douche. Dan stond ik daar te zingen. En dan, oh, ik moet eigenlijk opschrijven. Anders is het ook maar een manische gedachte.
0: Ja.
2: Dus, zo zijn er nummertjes uitgekomen. En toen speelde ik voor het eerst nummers live. En in plaats dat mensen wegliepen, bleven ze klappen.
0: Zo.
2: Dacht ik, oh, dit is heel anders dan ik had verwacht.
0: Ja.
2: Dus toen doorgezet, ja.
0: Maar daardoor is jouw interesse ook naar country muziek veranderd.
2: Ja, ja. Ik ben eigenlijk altijd enorm Johnny Cash fan geweest. Vanaf mijn 13e al. En door Johnny Cash kwam ik bij Waylon Jennings uit. Door Waylon Jennings kwam ik bij Willie Nelson uit. Gaandeweg George Jones, noem het maar op. Ja, als ik ze allemaal ga opnoemen, zitten we nog eventjes. Buck Owens.
0: Nee, dat gaan we niet doen, nee.
2: Nee. Ik denk dat we allemaal onze handen erover kunnen schudden, zeg maar. Over onze helden.
0: Ja.
2: Dus dat is hoe ik bij de country terecht ben gekomen. Omdat het zo'n eerlijke muziek is.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja, we hebben de nummers gedaan die wij gisteren met een band hebben gedaan. En de intensiteit is anders. Maar de intentie is er nog steeds.
0: Zie jij het zelf ook zo? Want zo zie ik het. Country is 3 akkoorden en de waarheid. En dan je levensgeschiedenis. Van je geboorte tot je sterven toe.
2: Ja, alles wat ik waar ik over schrijf is echt gebeurd.
0: Ja.
2: Ja, dus dat is ook mijn filosofie in de muziek inderdaad. Ja.
0: Hidde.
3: Ja.
0: Jouw stijl van muziek, hoe is dat begonnen?
3: Ik kom uit de punk vandaan. Rond Hellevoetsluis had je vroeger wel wat tenten waar je dat kon gaan zien. En langzamerhand naar Rotterdam getrokken. Maar ik had ook een hele grote voorliefde voor countrymuziek. Alleen er was in die contraien niet heel veel mensen die het speelden of die daar een enorm interesse in had. Vooral niet op die leeftijd binnen die kringen. En langzaam is een steelgitaar erbij gekomen en mensen benaderen je. We zoeken een steelgitarist. Ja. Je blijft een zeldzame, een niche. En zo heeft Twan mij benaderd ook.
0: Ja. Waarom de steelgitaar?
3: Ja, waarom niet? Ja, ja, ook, maar het is... Ik bedoel, in wezen, zodra ik dat geluid ging herkennen als een pedalsteel gitaar in de muziek, want meestal weet je het niet. De meeste mensen in Nederland zijn helemaal niet bekend met een pedalsteelgitaar.
0: Nee, daarom.
3: Toen heb ik het jaren nog afgehouden. Omdat er ja, er zit een hoge aanschafprijs in. Het is een heel gecompliceerd instrument. Waar je heel erg veel tijd en moeite in moet steken. Zelfs als je al jarenlang gitarist bent. En op een dag heb ik gewoon die stap gemaakt.
0: Ja, ja, ik heb wel eens gehoord dat als pedalsteelgitarist dan moet je bijna je hele lichaam gebruiken om te spelen.
3: Dat klopt, ja. 6 contactpunten.
0: Ja.
3: Allebei je voeten, knieën en handen.
0: Ja, ik kan er alleen maar van genieten. Want mijn muziekstijl is country. En daarin hoort de steelgitarist of de steelgitaar bij mij als hoofdpunt.
3: Ja, zeker.
0: Ja. Tom Jerry, dat is je officiële naam. Dat ga je zo meteen gebruiken, denk ik, bij je cd's.
2: Ja, de EP gaat heten Tom Jerry Sad Songs to Dance To.
0: Dat zou wel mooi wezen, of niet?
2: Ik hoop het. Ik denk het wel. We hebben een hele goede producer. Wesley Nuis gaat de opnamesessies leiden. Dus ik heb daar volste vertrouwen in.
0: Ja.
2: Dat goed komt.
0: Nou, dat verwacht ik ook niet anders. In wanneer denk je dat het uitkomt? Is het al een planning?
2: Woensdag ga ik naar Wesley toe voor de eerste sessie. En ik gok op, ik denk eind september, dat we wel iets hebben.
0: Hmm.
2: Want daarna moeten we naar de schoonfamilie in Turkije, dus dan ben ik weg.
0: Oh joh.
2: Ja.
0: Lang weg?
2: Niet heel lang weg.
0: Oh, nee, ook was in Nederland kan je niet missen hoor.
2: Nou, ik mag nog steeds de grens over, dus.
3: Voorlopig.
0: Ja, zeker. Nee, maar ik vond het eigenlijk wel fijn dat jullie er geweest zijn. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het interview, maar ook voor het live spelen.
2: Ja, jullie bedankt.
0: Ja, bedankt. Jij ook bedankt. En dan,
2: we komen graag na de EP terug met de volle band. En dan gaan we eens even de ramen laten trillen hier.
0: Goed, dankjewel.
2: Hartstikke bedankt.

0: I'll keep it country.
1: En dat doen we graag.
0: Ja, zeker. Ja, met z'n allen, denk ik.
1: Sorry?
0: Met z'n allen wel, denk ik.
1: Met z'n allen, ja. Corey Keefe was dat. En hij heeft zichzelf aangeleerd muziek te spelen.
0: Zo.
1: Ja, zelfstudie. En vooral veel beïnvloed door zijn ouders, die ook beide getalenteerde zangers waren. En er wordt hier gelachen. Naast mij zit er iemand bewegingen te maken die ik vanuit mijn ooghoeken niet helemaal kan ontwaren. Maar het zal wel heel leuk zijn geweest. Want ik heb mijn broer, wat dat betreft. Samen met zijn broer, Corey Keefe, heb ik het nou dan weer over. Een tweelingbroer, hebben ze ook veel meegedaan aan talentshows. En zo is zijn muziekcarrière, als het ware, van start gegaan.
0: Nou goed, dan gaan we maar door naar Ab.
2: Ja, dan ga je horen dat het geen doorgestoken kaart is.
0: Gaan we verder met gek doen.
2: Dus ja, maar waar gaan we naar Australië, Tim?
0: Ja.
2: Daar een jonge Australische zanger die razendsnel aan populariteit wint. En dat is Mac Geiger. En deze pas 21-jarige vent komt uit Queensland. Waar zijn ouders een boerderij runnen. En tijdens de vaak urenlange autoritjes, dat gebeurt dan wel eens in Australië, dat je lang moet rijden. Met zijn ouders werd hij gegrepen door de muziek van onder andere Travis Tritt en Alan Jackson en Tim McGraw. En zijn vader, daar komt die broer, zijn vader leerde hem een paar akkoorden op de gitaar te spelen. En vervolgens leerde hij zichzelf gitaar spelen middels instructiefilmpjes op YouTube. Dus nou ja, dit is geen doorgestoken kaart.
1: Dat is mogelijk.
2: Dus er zijn meer die dat doen, broer. Recent verscheen van deze Mac Geiger een eerste EP met eigen nummers. En dat EP heet Walker Straight Line. En van die release gaan we nu luisteren naar het schitterende String By.

0: String by.
1: Mac Geiger. Onthoud de naam, denk ik.
0: Ik ga het onthouden.
1: Niet, zegt hij.
2: Hij is hem nou al vergeten, joh. Ja. We gaan door naar de volgende. Ja? Ben je bekomen van de schrik?
0: Ik ben weer bekomen van de schrik.
2: Nou, dan pak ik hem maar gewoon lekker op. We gaan naar de volgende. En, Tony Triska, die kennen we, hè?
0: Ja.
2: Die kennen we. We hebben nog geïnterviewd in Rotterdam toen, een aantal jaar geleden. Die heeft in het COVID-19 tijdperk, toen iedereen thuis aan YouTube zat gekluisterd en de eigen slaapkamer niet uit mocht, heeft hij gewerkt aan...
1: Gitaarles.
2: Nou, hij banjoles, denk ik. Heeft hij gewerkt aan allerlei muziek wat op de plank lag. En heeft hij ook bekende nummers gepakt, arrangementen gepakt. En heeft hij dus een heel nieuw album van uitgebracht. En dat was Earl Jam. Maar hij had zoveel materiaal dat nu dit jaar, begin dit jaar, is Earl Jam 2 dus uitgekomen. Daar heb ik volgens mij best al eens een keer wat van gedraaid. Op die projecten speelt hij samen met andere artiesten waar ze nummers mee vertolken. En in dit geval is dat met een van de dames die bij mij de afgelopen, nou wat zal het inmiddels zijn, 4 jaar of zo, goed op het netvlies is gekomen. Sierra Farrell. En dan doen ze op een toch wel fenomenale wijze. Sierra Farrell natuurlijk de vocalen en Tony Triska op zijn fantastische banjo. Het hele bekende I Still Miss Someone.

0: Hello, this is Tony Trischka, and you're listening to Countryland Radio.
1: Connie?
2: Ja, ik kan.
1: Zet je klaar?
2: Volgens mij rijdt hij nog heel zachtjes.
1: Oh, ja.
2: En ik wil wel instappen.
1: Ik voel hem al een beetje heen en weer schudden, inderdaad. Ja. Ja. Nee, wat ik in het begin van de uitzending zei, ook best wel wat oudere artiesten en wat van vroeger meegenomen. En dat doen we nu ook met de Train Song. En het is natuurlijk jarenlang, denk ik dat ik mag zeggen, altijd de vaste item geweest van Harro als hij aan de beurt was om te presenteren.
2: Ja.
1: Maar ook ik ben een enorm liefhebber van de Loving Brothers, dus ik dacht laten we die gewoon weer doen, want Harro doet het niet meer elke keer.
2: Nee, niet elke keer.
1: En daar betekent niet dat we... Toen durfde ik er niet aan te komen, want dan nee, had ik het gevoel dat ik Harro in het vaarwater zat. Ja, maar nee. Hij doet het niet meer, dus nou doe ik het lekker weer. De Loving Brothers met het overbekende en schitterende Wabash Cannonball.

0: Wat een geluidje, hè?
1: Nou.
0: Daar gaat hij in de verte.
1: Zo.
0: Met Charlie en Ira. Wie zal nou zeg maar sturen en wie zal nou de stoker zijn, vraag je dan af.
1: Dat vraag ik mij ja. wel af, ja. Maar als je deze twee zo hoort, dan denk je ook van ja, jongens. Doen ze dat treingeluid met een instrumentje of net als... Die
0: Boxcar Willie zit je aan Willy te denken. Ja, ik weet precies wie je bedoelt. Ja. Boxcar Willie was helemaal briljant.
1: Ja.
0: Nee, ik denk dat dat uniek is. Ik denk dat dit wel een mondharmonica of zo is geweest.
1: Oh.
0: Ja, maar om dan zo'n geluid voort te brengen... dat je dus echt het gevoel hebt dat die stoomtrein door je achtertuin dendert... dat vind ik toch fantastisch. Ja. Gaat hij weer aan de kant?
1: Goed, we gaan weer naar een stukje live, want dat doen we vanavond graag. We hebben artiesten gehad en we hebben ze laten spelen bij ons. Tom Cherry en Hidde Voogd, een zanger-gitarist met een steelgitaar. Luister maar naar You Don't Love Me Like You Love I Love You.
2: Klinkt heel zweverig, maar het volgende liedje is geschreven voor mijn vriendin Bilge. En... over wat ik voor haar voel. Het klinkt heel treurig allemaal. Het klinkt ook misschien een beetje creepy. Maar het is heel lief bedoeld allemaal. 1, 2, 3...

0: Beste luisteraars, je luistert naar Countryland FM, de thuisbasis voor country muziek en Americana.
1: Goed, dat was dus Tom Cherry en samen met Hidde Voogd. En ze hebben een nummer van Johnny Cash, hadden ze.
2: Ja, prima, hè?
1: Ja. Julia's Gone.
2: Mooi nummer.
1: Maar jij weet meer te vertellen over de volgende app.
2: Ja, want wij gaan luisteren naar de Australische singer-songwriter Audrey Old. En dat schreef je A-U-L-D. En met haar maken we een uitstapje naar Tasmanië, het grote eiland helemaal in het zuidoosten van Australië. Daar werd zij geboren in 1964. Sowieso een mooi bouwjaar, lijkt mij. Kijk naast me. En ze zou vooral bekend worden als songwriter. Veel meer nog dan zangeres. En zo schreef ze onder andere nummers voor Fred Eaglesmith en Mary Gauthier. En ook bijzonder, daar is hij weer, de brug. Ze gaf songwritinglessen aan gedetineerden in het San Quentin gevangenis in Californië. Waar een Johnny Cash ook optredens heeft verzorgd. Die volgens mij nog heel mooi op plaats zijn verschenen ook. Het zijn Quinn. En dus dat heeft ze ook nog gedaan. Dat vind ik heel bijzonder. En ze gaat nu dus zingen over haar geboortegrond. En we horen dus Audrey Old met het nummer Tasmania.

0: Volgens mij een hele reis als we met z'n allen naar Tasmanië moeten.
1: Ja, een heel mooi eiland schijnt het te zijn. Ja? Mooi groen, heuveltjes, ja.
0: Kijk. Maar goed, we gaan er nog niet heen.
1: Nee.
0: We gaan denk ik naar...
2: Ik denk dat je een pakje brood voor onderweg moet meenemen.
0: Oh, ik heb normaal 4 sneetjes brood bij.
2: Oh, daar red je het wel mee.
0: Ja. Dus, maar goed, Jos... Jij bent weer aan de beurt.
2: Ja, we gaan nou iets heel... vind ik toch wel iets heel bijzonders moois krijgen. We gaan nu een instrument krijgen... wat we denk ik niet dagelijks in Countryland horen. Nou is Country niet dagelijks te beluisteren... maar ook niet wekelijks. Ja. Ook niet wekelijks. Nee, zeker niet. Dear Marybella en de Pickkickers. En ik heb ze vorig jaar een keer geïnterviewd. En dat hebben we toen destijds ook in Countryland laten horen. En ze hebben toen een belofte gedaan. Ze hebben namelijk wat Schotse roots in de familie zitten, wat Schotse herkomst.
0: Ja.
2: En ze zijn in hun huidige woonomgeving in Amerika zijn ze best wel nauw betrokken met een Schotse community. Daar doen ze ook Highland Games en weet ik het allemaal. Daar treden ze dan ook op. En dan zingen ze ook best wel Celtic songs.
0: Oei.
2: Nou, de jongste telg van de familie, dat is Chris, die is pas 14. Die heeft zich een instrument eigen gemaakt, wat je dus echt wel, denk ik... behoorlijk Schots kan noemen. En ze hebben toen beloofd dat ze daar ook een keer iets mee zouden doen... bij een opname voor een nieuw album. Het album is recent uitgekomen. Dat heet Red Goes With Everything. En daarop hebben ze een hele mooie versie opgenomen... van het bekende Schotse, oude song Wild Mountain Time. En die begint dan met wat ze zelf dan eigenlijk een beetje als grap promoten... met de bekende... Bluegrass Doedelzak.

0: Ik heb hem samen met onze vader in Alphen aan de Rijn gezien in 1900, iets in de 80 of zo is dat geweest, denk ik. En dan zaten we in een soort van, net grote gymzaal, denk ik, op de derde, vierde rij, op een meter of 10 afstand van de man.
1: Ja.
0: Nou, dat is dan toch wel een herinnering, hoor.
1: Nou, dat zeker. Dat
0: fantastisch. En dan zong hij onder andere ook dit nummer natuurlijk. En Detroit City. En,
1: je kent ze ook allemaal.
0: Ja, alle bekende hits. Ja. Briljant.
1: Ja. Ja, ik zit even naar mijn lijstje te kijken. Alles is gedraaid.
0: Oké.
1: En dan ga ik even wat mensen bedanken eerst.
0: Oké.
1: Okay, ja. Jos van der Lely.
0: Oh, en, was hij er ook?
1: Ja, en Ab was er ook blijkbaar.
2: Ach, ja, toch.
1: Ja.
2: Met plezier.
1: Johan die heeft de techniek gedaan. Valerie heeft het videowerk gedaan. Mm. En Patrick, die was de fotograaf toen.
0: Oh, toen met de live opnames.
1: Met die live opnames.
0: Ja, dat moet niet vergeten worden. Want dat is voor de beelden straks op socials enzovoort.
1: Ja, dat...
0: En dan hadden we nog een presentator.
1: Ja?
0: Ja, Tiemen, jou ook weer enorm bedankt.
1: Oh, ik...
2: Je was er ook.
1: Ja, ik was er ook, ja. Na vorige week, toen was ik er niet. Nu wel weer, dus ja. Het is best weer even gezellig geweest. Volgende week, dan zitten Harro en Leen hier weer. Even rekening houden met... Je weet maar nooit, zeg ik maar even... En ik zie weer een handje omhoog gaan. Dat betekent dat we weer bijna moeten afsluiten. En luisteraars, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Wij wel. We hebben met heel veel plezier het programma gemaakt. En dat is ook wel te merken. Hm? Oh ja, ik moet nog twee artiesten nog bedanken. Tom Cherry en Hidde Voogd. En natuurlijk... waar staat ze? Oh ja, Gebrich. Die moeten we ook bedanken voor het meedoen in onze uitzending. Ik ga het afsluiten. Anders moet ik veel te veel verdienen.
3: I wanna go home.
1: Ja, dat was hem. Ja. Goed, luisteraars, u bedankt voor het luisteren. En ik zeg graag tot volgende week.
0: Tot de volgende week.
4: That's the wrong chord, guys. Thank you.

0: Ja, maak je niet druk.
1: Het is, nee, ik ga wel naar huis. Zo.
0: Ja, dat,
1: ja, het is helaas alweer zover. Maar ja, I Wanna Go Home. Ja, de legendarische, mag ik wel zeggen, Bobby Bear. En we hebben het er net al even over, terwijl het nummer speelt.